Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Jij leek een vogel voor de kat.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pulse FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0 nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. SCVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Chaco, minus 3 degrees, high winds. Vienna, 0.
1: Patrick Mancheri is een bekende nostalgische hit uit 1975 van deze Nederlandse duo Kiki en Pearly. En de single kwam uit eind december 1975 en bereikte in de Nederlandse top 40 een uiteindelijke 7e plaats. En dat was Patrick Mancheri die je hoorde hier bij Radio Pros FM. Hele goedemorgen en van harte welkom. Het is vrijdag, we zijn 28 augustus, de laatste vrijdag van deze maand. En dit is een nieuwe ochtendshow tot 9 uur met een heleboel echte mooie muziek die we alweer hebben uitgekozen. MUZIEK

0: Lady Durbanville is een prachtig nummer gebracht van deze Cat Stevens. En tegenwoordig bekend als Yusuf Islam, want hij heeft zich volledig bekeerd. En hij is een legendarische Britse singer-songwriter. En hij groeide uit in de jaren 70 tot een van de meest invloedrijke folk-rockartiesten ter wereld.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Bonnie Sinclair was dat uit Nederland en 7 jaren was dat. Maar Bonnie Sinclair die komt er zometeen ook nog even aan samen met Don Mercedes en Rocky.

Rocky van Don Mercedes is een van de bekendste Nederlandstalige smartlappen die in juli 1976 de nummer 1 positie bereikte in de Nederlandse hitlijsten. En de oorsprong van het nummer is oorspronkelijk van een Amerikaanse countryhit van Dick Lee uit 1975.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, Opstalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
5: Ron van der Steen. Goedemorgen, welkom bij...

Bij Radio Pros FM hoor je ook altijd wel eens de mooiste ballades. En dit was er eentje van Gino Vanelli met Hurt to Be in Love. Een van die nummers uit de jaren 80 alweer. En hij heeft trouwens een sterke band met Nederland, want hij woonde tussen 2006 en 2008 zelfs een tijdje in Amersfoort in Nederland.

0: Lionel Richie, zijn carrière begon destijds bij de Commodores, maar later koos hij voor een mooie solo carrière. En je hoorde Lionel Richie met Do It To Me. Straks gaan we ook even kijken wie er allemaal jarig is. En dat zijn er toch ook weer wel een aantal. Dus zeker en vast blijven luisteren.
1: Puls FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Het is een nummer van ook alweer 30 jaar geleden. Het komt uit in 1996. Je hoorde muziek van Andreas Doro. En dat was nog een keer deze Girls in Love. Zo van die zomerhits van destijds was dat. Dit ken je ook nog wel. Aqua en Dr.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Prachtig nummer gebracht van deze David Scholl. En uit 1976 kwam dit Don't Give Up On Us. Was dat. Trouwens, het is ook zijn verjaardag van David Scholl. Maar hij is wel overleden op 4 januari, 2 jaar geleden. En dat is een Amerikaanse acteur en zanger die we dus kennen van zijn nummer die je net hoorde. En ook bekend uit de jaren 70 serie Starsky en Hutch. En vandaag zou normaal David Scholl 83 jaar zijn geworden.

0: Het is een iets rustigere versie uitgebracht van deze Hans de Boy van zijn nummer Thuis Ben. Kennen we allemaal wel uit de jaren 80. We gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Zometeen ook het regionieuws met Bart. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtend. Want we blijven nog bij jou tot 9 uur op deze vrijdag 28 augustus.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en derde.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Appeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedemorgen. Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

een van de mooiste ballades die ze toch wel ooit heeft uitgebracht. Deze Natalie Cole hoorde je en Miss You Like Crazy. En Natalie Cole was een legendarische Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice. En als dochter van de iconische jazzmuzikant Nat King Cole wist je uiterst succesvolle decennia lang een solo carrière op te bouwen. En ze won gedurende haar leven zomaar liefst 9 Grammy Awards en verkocht wereldwijd miljoenen albums.

0: Bij het horen van Gloria Estefan gaan de temperaturen terug in een stijgende lijn. En je hoorde Oye Mi Canto, was dat even op de zomerse tour alweer.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomertrop los.

een beetje de ambiance erin houden. Met deze klassieker uit 1963 van Trini Lopez. En dat was geen nog een keer met Amerika. Maar het is nog helemaal niet gedaan.

twee grote artiesten eens bij elkaar gehaald en je hoorde ook de King of Rock and Roll, Elvis Presley en Jerry Lee Lewis was dat met Sweet Little 16. En nu is het tijd voor Buddy Holly.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. ProsFM.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

En dat was hem, Freddy Brick. Hij maakte niet alleen Duitsstalige nummers, maar ook af en toe even op de Nederlandstalige tour. En je hoorde hem met Drie Witte Rozen. We gaan nog even kijken wie er vandaag nog jarig is. En dat is ook niet zomaar de minste. Shania Twain, de Canadese zangeres die we kennen van haar hit You're Still the One, maar bracht in de jaren 90 de meeste succesnummers uit. En Shania Twain, die wordt vandaag 61 jaar.

hebben eens een 60s medley bovengehaald van deze David van Dijk met nummers van Wiltura. En je hoorde daarin Eenzaam zonder jou, Arrivederci Maria en Heimwee naar huis. En nu tijd voor het volgende, want het is 8:30 geweest. Tijd voor onze Radio Pro Supertip van deze week. En dat is nog steeds José Sepp uit Nederland met De Liefde Die Blijft.

is een zangeres uit Nederland die toch ook altijd zorgde voor de goede ambiance op het podium. Yousi Sepp was dat met De Liefde Die Blijft, onze Radiopros supertip van deze week was dat. We hebben nog een jarige en dat is Leanne Rimes. Dat is een Amerikaanse country zangeres die we kennen van de grote hit van bij ons Can't Fight the Moonlight. En vandaag wordt Leanne Rimes 44 jaar. Haar verjaardag zal misschien vandaag iets minder gevierd worden door het overlijden van Dolly Parton. Want dat zijn ook twee grote country zangeressen natuurlijk.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
7: Pros. Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We namen je mee naar een heel ver het verleden van deze Bobby Vinton was dat en Blue Velvet hoorde je. We hebben nog 1-jarige af te handelen en dat is Fedra Hoste. Dat is een Belgisch model en presentatrice. Ze raakte bekend als model, maar koos uiteindelijk voor een carrière ver weg van de spotlight. En interviews gaf ze niet veel meer en ook vandaag bleef ze daar zuinig op. En Fedra Hoste die wordt vandaag 55 jaar.

0: We kennen allemaal de familie Osmonds en dit was Little Jimmy Osmond met een nummer van hem vanuit 1972 en de Longhaired Lover from Liverpool was dat. En deze ochtendshow zit erop voor deze vrijdagochtend. Ik wens je een hele fijne dag toe hier bij Radio Pros FM en veel plezier met de rest van de collega's hier vandaag. En wat mij betreft, ik ben zondag nog even terug tussen 4 en 6. Uur in de namiddag.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Pros FM. 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.

0: Cheers! Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
3: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
3: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
6: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
3: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 cm diameter en 7 cm lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Dies ist die Geschichte von Elude. Einem Mann, der geboren wurde, um wie ein wildes Tier gejagt zu werden, weil er arm war und sich nicht wehren konnte. Aber er gab sich mit seinem Schicksal nicht zufrieden und heute wurde seine Ehre wiederhergestellt.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
4: De Vlaamse Super 15.
5: De Vlaamse Super 15.
6: Met Jantje Bakker.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: De Vlaamse hitparade.
1: Pros Radio.

Barca op nummer 15, komende van 13, twee plaatsen gezakt. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u luistert hier naar de Super 15 bij Radio Pros FM. Dus meteen een nieuwkomer naar de Binnenduikels op nummer 14. We hebben het over Freek van Rooij. Hij heeft het over Monica. MUZIEK

meteen nieuw binnengeduikeld deze week in de Super 15. Freek van Rooij met Monica. Op nummer 13 komen de Van Elf twee plaatjes verlies voor Laura Lynn met Gesloten Ogen. De Vlaamse Super 15, iedere vrijdag trouwens. En dat tussen 10 en 11 uur hier bij Radio Proze Vent.

Twee plaatsen gestegen deze week in de Vlaamse Super 15. Van 14 naar 12. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Deze vakantieperiode is bijna achter de rug. Lisa Lewis heeft het nog steeds over zon, zee en strand. Op nummer 11 komen de van 7. Ja, vier plaatsen gedaald.

prachtige opname. 10 weken genoteerd in de Vlaamse Super 15. Lisa Lewis, Zon, Zee, Strand. Op nummer 10 komen de van 9 één plaatsje gedaald. Gert en James met Madi Wodo.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Jan Bakker. Jan Bakker.
5: De Vlaamse hitparade.
4: Pros Radio.
6: Nummer 9.

Vorige week nog nummer 10, deze week nummer 9 in de Vlaamse Super 15. Chris Clark met Diep van Binnen. Op nummer 8 komende van 12, 4 plaatsen gestegen. Het Drakerij, en dat van Dominique.

Vier plaatsen gestegen in deze Vlaamse Super 15 van 12 naar 8. Dominic met het Drakerij. Vorige week stond hij nog nummer 1 in deze lijst. Deze week, ja, 6 plaatsen gedaald. Terechtgekomen op nummer 7. Jovali, genieten.

dan zeg je niet met Jo Valli, vorige week nog nummer 1. Ja, dat betekent ook dat we vandaag een nieuwe nummer 1 hebben. Op nummer 6 komen de van 3. 3 plaatsen gedaald. Axel Leen met Dans mee met mij.

0: 3 plaatsen gedaald, 9 weken genoteerd in de hitlijst. Axel Heem met Dans mee met mij. Op nummer 5 komende vannacht, 3 plaatsen winst voor John Dennis. Ritmo del Corazón komt er zometeen aan.
1: De hitlijst van Vlaanderen. Dit is de Vlaamse Super 15.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Twee plaatsen gestegen en terecht gekomen op nummer 4, Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Op nummer 3 komen de van 5. Twee plaatsen gestegen, Erik Vlaanders met Urenlang.

Start genoteerd op nummer 3, 2 plaatsen gestegen. 11 weken genoteerd in de lijst. Erik Vlaanders met Urenlang. Op nummer 2 komen de van 4 ook 2 plaatsen winst voor Nick Bernaert. Hij zit nog steeds in die wachtzaal.

0: Op nummer 2 komen we van Vierdijk Bernard met zijn wachtzaal. Het is tijd geworden voor een overzicht.
1: De Vlaamse Super 15.
2: De Vlaamse Super 15.
1: De Vlaamse Super 15.
0: Twee plaatsen gedaald van 13 naar 15. Barkaal met Zotverliefd. Een nieuwkomer, ook onze enige nieuwkomer in deze lijst, Freek van Rooij met Monica. Op nummer 13 komen de Van Elf, Laura Lynn met Gesloten Ogen. Hij gelooft nog steeds in zijn dromen en dan hebben we het over Christophe, gestegen van 14 naar 12. Van 7 gedaald naar nummer 11, Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand. Herd en James, die vinden we terug op nummer 10. Komen de Van 1-9, één plaatsje gedaald met Maddy Wodo. Chris Clark staat alweer genoteerd op nummer 9, komende van 10, één plaats in de goede richting, diep van binnen. Het Drakenij van Dominic staat genoteerd op nummer 8, komende van 12. Joval die geniet nog steeds op nummer 7, vorige week wel nummer 1, 6 plaatsen gedaald. Axel Leen danst mee met mij op nummer 6, komende van 3, 3 plaatsen in de verkeerde richting. John Dennis op nummer 5, komende van 8, 3 plaatsen gestegen. Ritmo del Carazzona. Danny de Rover staat genoteerd op nummer 4. 2 plaatsen winst, met waar zijn al die mooie jaren. Erik Vlaanderen staat dan genoteerd op nummer 3, komende van 5, 2 plaatsen winst, urenlang. Daarnet kunnen beluisteren op nummer 2, komende van 4, 2 plaatsen winst, voor Nick Bernard en Wachtra. Dat betekent ook dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Nummer 1 deze week in de Vlaamse Super 15. Sabine

Sabine en Paul Bruna. Het is weer zomer. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar deze Vlaamse Super 15. Volgende week, vrijdag tussen 10 en 11 uur, ben ik er terug bij met een nieuwe aflevering. Maar mij gooi je morgen ook al terug om 9 uur. En dat met ontbijtradio. Je hebt van mij nog te goed de supertip van deze week. En die ligt in handen van José Sepp. De liefde blijft. Graag tot morgen, 9 uur. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

0: Fantastisch nummer van The Cars en dit met Drive. We zijn inmiddels ruim 8 over 11 geworden. Welkom hier bij Radio Pros FM. En het is alweer vrijdag, vrienden. Dat betekent alweer de komende 3 uur dat je kan genieten van ons programma Middag Radio. Vandaag ben ik niet alleen, want we hebben versterking meegebracht op deze vrijdag. Goedemorgen, Nancy.
1: Goedemorgen, Ed.
0: Ja, ik vind het fantastisch dat u toch meekomt presenteren vandaag op deze vrijdag.
1: Ja, we willen er een beetje in komen, hè.
0: Voilà, zo moet dat zijn, hè.
1: We gaan proberen, hè.
0: Ja. En morgen bent u ook van dienst alweer?
1: Morgen ben ik weer van de partij, ja. Mm-hmm.
0: We hebben een beetje problemen met onze Tidio. We gaan dat proberen in orde te krijgen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Want ja, dat klavier, dat is een specialeke, hè.
1: Ja.
0: Zeg dat wel. Allee, oké. Okay. We gaan verder met muziek uiteraard op deze vrijdag. Maar eerst en vooral een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Nancy.
1: Jan Bakker.
0: Ja, met de Vlaamse Super 15. We gaan naar Nederlands met BZN en Lady Macaulay.

Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

0: Ja, toen waren zij het nog een koppel, inderdaad, Nancy Ike en Tina Turner. Maar Tina Turner is een geweldige topmevrouw geweest, uiteraard. Ze hielden wat problemen. Ze zit in de knoei met haar hoofdtelefoon, jongens. Ja, ja, dat begint hier goed aan onze middagradio. Oké. Ja, Nancy, raakte uit de knop. Ja, doe maar hoor.
1: Nee, maar een andere zit niet goed.
0: Ja, oké. We gaan... Ja. Allee, vooruit, ja.
1: Gevonden.
0: Ja, eindelijk zeg. Dat is precies geen simpel, hè.
1: Precies niet, hè.
0: Oké, Ike en Tina Turner. Wat vindt u van Tina Turner? Ja.
1: Een supervrouw, hè.
0: Ja, geweest, hè.
1: Amai.
0: Vroeger waren zij een koppel, Ike en Tina Turner. Ja. Maar in het begin ging dat allemaal goed, die relatie. Maar het is stuk gelopen, ergens. Ja, ze heeft toch het een en ander meegemaakt met die Nike, heb ik gehoord van horen zeggen. Ja.
1: Zoveel weet ik er eigenlijk niet zo van, maar ik vind dat ze het toch ver gebracht heeft.
0: Amai, het is een topzangeres geweest, hè? Ja. Zeker en vast. Laten we naar het jaartal 1976 een keer gaan. En dat is een topviertal uit Zweden. En dat is ABBA. And When I Kissed the Teacher.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middag Radio.
8: Gewoon schattig.

0: Arne Jansen was dat met zijn versie. Dan gaan de lichten aan. Ja, en het is buiten, als we even kijken, buiten, het is heel anders weer geworden. Ja, een beetje grijs, moet ik zeggen. En we hebben ook...
1: Zoals wij het.
0: Ja, voilà. Klopt helemaal. En we hebben in onze studio ook de lichten moeten aansteken. Voilà. Ja, gisteren onweer geweest, maar ik heb er echt niks van gehoord. Ja.
1: Ja, gisterenavond bij ons heeft het een keer goed doorgeregend. Ja. Mm-hmm. Serieuze bliksem gezien en wat gedonder. Ja, maar het viel eigenlijk wel mee.
0: Viel mee. Dus het was veel erger dat ze het doorgegeven hebben natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat het ergens anders wel erger zou geweest zijn.
0: Ja, dat kan. Dat gaan we straks horen in het nieuws. Hè,
1: denk het.
0: Om 12 uur. We gaan naar muziek alweer in onze middagradio. Met Christophe en Verdrinken in je mooie blauwe ogen. Is dat niet lief, zeg?
1: Amai. Ja.

0: Ja, ja, liever muziek van The Darts en inderdaad Come Back My Love. We zijn inmiddels 25 voor 12 geworden hier bij Radio Pros FM in ons eerste gedeelte van ons programma Middag Radio. En Nancy, je hebt een plaat gekozen die niet zoveel gedraaid wordt op de radio, vind ik.
1: Nee. Ja.
0: En het is een hele mooie nummer.
1: Ja. Al wat ik kies is mooiheid.
0: Dus ja, blijkbaar. Maar we gaan ze nog even laten draaien. Ik heb ze in de loop van 14 dagen geleden ook al een keer gedraaid, denk ik. Want je hebt ze dan aan mij ook aangevraagd.
1: Oh, dat kan ik, weet dat aan mij.
0: Ja, ja. Het is van...
1: Bonnie M.
0: Voilà. We gaan er meteen naar luisteren. Niet zo bekend, dat nummer, maar wel prachtig. Prachtig
1: nummer. Een prachtig nummer.
0: Voilà, hier zijn ze.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio.
3: Ed van Bever.
2: Ed van Bever.

0: Ja, ja, wat een leuke medley was dat van onze Nicky Jones. Prachtig, hè?
1: Prachtig nu,
0: ja, ja, zeker en vast. En de bui is over. tijdelijk.
1: Ja, want ik denk dat die straks nog gaat komen, zo net.
0: Gaat de buien terug in actie schieten?
1: Ik denk het wel.
0: Oké. Okay. Oeh, dat is minder nieuws eigenlijk, hè. Maar goed voor de plantjes, hè?
1: Dat wel.
0: Af en toe nog een buiken. Maar ik heb liever dat ze s'avonds regenen, als overdag.
1: Ja, en s'nachts mag ook iets goed doorregenen. En in de morgen terug goed, hè.
0: Voilà, zie. Wel, we hebben Paul Severs en hij zingt Hey Sissy, de bui is
1: over.
0: Voilà, hier is hij.

0: Ja, ja, een van die opgewekte nummers en zomerhits van Love uit 78 met You're the Greatest Lover. Ja, Nancy, we gaan richting 12 uur.
1: Ja, we zijn al een uur verder, hè.
0: Voilà.
1: Tijd gaat snel.
0: Amai, gebruik hem wel eens, zeg je altijd, hè. Ja. We hebben nog een tweetal nummers, want zo dadelijk het nieuws en het weerbericht. Ik ben echt benieuwd wat weer dat het zal worden de komende dagen.
1: Ja. Ra, ra, ra.
0: Mm-hmm. Dus afwachten tot zo dadelijk. En straks uiteraard ons tweede gedeelte. Kon-Tiki uit 61 met The Shadows. Die komt er als laatst aan. Maar eerst gaan we naar de film Ghostbusters. En dat met Ray Parker Jr.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour, Jurgen van Herbergen.
4: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
3: Buitenlandminister Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévot noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
5: Dit leidt tot, wat wij vrezen, dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
3: Noorwegen rouwt om koning Harald.

0: Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
1: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
0: Op dit moment zit de koning bijeen met de minister. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En bpost lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

0: Uit het goede bouwjaar 1961, dat waren de Shadows met Kon-Tiki. We zijn inmiddels vrijdagmiddag geworden, 11:55. Van harte welgekomen in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Samen met onze Nancy gaan we gezellig tot en met 2 uur verder. Nancy, voilà.
1: Ja, we gaan ons best doen, hè.
0: Inderdaad. Goedemiddag aan iedereen.
1: Goedemiddag, en ben je aan het eten? Smakelijk.
0: Smakelijk eten aan iedereen. Bellen kan al zeker en vast, maar de Tidjo, daar zijn we nog aan bezig. Onze redder in nood is hier binnengevallen.
1: Ja, hij is toegekomen.
0: Ja, hij gaat ons hier uit de nood helpen, onze Raf uiteraard. Waarvoor mijn hartelijke dank, Raf, voor ons bij te staan. We keren terug naar 1979, toen Nat Bonnie M. onder meer dit nummer, Bahama Mama.

0: De dames van Baby bij Pros FM. En dat met het nummer De Kiss. En blijkbaar, je hebt me daar straks iets verteld over Babe Nancy. Ja.
1: Ja, die zijn blijkbaar terug aan het zingen.
0: Ja.
1: Die heb ik verleden week op tv gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zullen terug beginnen optreden,
0: en
1: denk ik.
0: Is, dat nummer is van de jaren 80, denk ik, deze, De Kiss.
1: Ja, maar
0: van
1: ze, hebben
0: Babe.
1: Het, ja. Ze hebben het nummerke gezongen van Drunken Sailor.
0: Ah ja, oké. Okay. Alweer al een cover van vroeger. Een cover, hè. Ja, je hebt toch een plaat die we moesten gaan draaien op aanvraag?
1: Ja, was van Gerrit.
0: Nee, van Ann.
1: Eerst, ah, eerst ja. Ann. Ja. Ja. Ann. En die had gevraagd aan Lei de Lorme.
0: Ja.
1: Met
0: Enter die. Maar eerst gaan we even kijken. Michel Delpech op jullie nog even gaan loslaten. En toen met deze superhit.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.
8: Ed van Bever.

0: Dani erover hier bij Pros FM en ik voel je hart. Ja, Nancy, ik had daar straks gezegd, de bui is over. Heb je even naar buiten al gekeken?
1: Ja, de bui is gekomen.
0: Je is gekomen en de auto is gewassen. Nee?
1: Het is een moeite.
0: Voilà, zie. Dat is weer alle werk gespaard. Je moet je auto niet meer wassen, hè, vandaag.
1: Had jij zeep bij?
0: Ik heb geen zeep bij, maar dat... Dat is zo opgelost, hè.
1: Oh, dan is het een probleem.
0: Oké. Zo dadelijk onze supertip van de week. En dat is nog altijd De Liefde Die Blijft van José Sepp. Maar je hebt ook nog een plaat die werd aangevraagd.
1: Ja, ik heb nog een telefoontje gekregen van Gerrit. En die vroeg Mieke aan met Ik hou alleen van jou.
0: Voilà, hier komt ze.

0: Geweldig, hè? Dat nummer van Chicago Tip en Son of My Father Nancy. En even kijken, straks gaan we alweer richting reclame. En ik heb goed nieuws, onze studio die staat alweer klaar. Dus straks een aantal verzoeken dat we gaan doen op de radio in onze middagradio. Ja, Nancy, nog een tweetal platen. Ned Miller heb ik zo dadelijk voor jullie allemaal klaarstaan met From a Jack to a King. Maar eerst gaan we naar 71. Ja, en weet je wie dat dit nummer gezongen heeft?
1: Nee.
0: Clodagh Rodgers, ja.
1: Ken ik niet.
0: Ken het niet? Ken je de titel? Someone to Love Me.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Zegt
1: ja.
0: Dat iets?
1: Dat zegt me iets.
0: Oké, we gaan ze laten horen zien.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.

0: Zeer lang geleden dat dit nummer nog gedraaid werd. Connie van den Bos met Drie Zomers Lang. Ja, Nancy, en je hebt ondertussen een aantal verzoekjes binnengekregen. Laten we beginnen met een eerste verzoekje.
1: Dat eerste verzoekje, dat is van Molly.
0: Ja.
1: En die vroeg voor Sandy, mijn lieve kleine teddybeer.
0: Molly uit Aarschot, inderdaad. Wel, Molly, uw plaat komt er nu aan, zie.

0: fantastisch deze opname van Tony Esposito en dat met papa Chico. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan, waaronder nog eentje die werd aangevraagd. Nancy?
1: Ja, en dat komt van Chris.
0: Uit Turnhout.
1: Ja. Uit Turnhout, mm-hmm. En die vroeg een plaatje voor zijn moeder. Ja. Eentje van Dolly Parton.
0: Ja, wij hebben gekozen een hele mooie plaat van Dolly Parton, maar in samenwerking met Kenny Rogers. Islands in the Stream. En nadien als laatste in dit gedeelte Carbon en In the Still of the Night.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom

0: Langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

0: Fantastisch, dat nummer van The Carpenters en dat met Jambalaya. Op deze vrijdag zijn we exact 9 over 1 geworden hier bij Pros FM. Ja, Nancy, we zijn meteen aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer, hè?
1: Ja, dat gaat rap,
0: is het. Jongen, dat is niet te doen, hè? Dat is niet te doen. En we gaan meteen een verzoekplaat gaan draaien.
1: Ja, en dat is eentje van Frida en Johan uit Herzelen.
0: Ja.
1: En die vroegen een plaatje aan van Mike Brent. Rien qu'une larme.
0: Rien qu'une larme.

0: Wat een schijf, hè? The Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain? Ja, Nancy, heb je de regen al gezien vandaag? Jazeker.
1: Ja, ja.
0: Voldoende. Voldoende.
1: Ik ben het al beu.
0: Ja, ik ook. Dus ja, ik heb daar straks nog gezegd, kunnen ze niet s'avonds regenen in plaats van overdag, Annie?
1: Ja, weet je, ja. Kunnen we weinig aan doen, hè.
0: Je kunt dat niet bestellen, hè.
1: Nee, spijtig genoeg niet.
0: Ja, oké. We keren terug naar 78. En wat een plaats, zegt The Dire Streets, dat kan je.
1: Ja.
0: The Sultans of...
1: Ik weet niet.
0: Swing.
1: Swing.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM Radio Pros.
7: Middagradio.
8: Ed van Bever.

0: Lisa Delboom met Zo ken je mij al lang. En we zijn ondertussen al 28 overeen geworden bij Pros FM. De volgende plaat werd trouwens ook aangevraagd.
1: Ja, en dat is voor Glenn, mijn zoon. Die vroeg Frank Boeien, Kronenburgpark.
0: Voilà, u vraagt, wij draaien ze toch.

0: De Harry's met in der tijd uiteraard uit het Eurovisie Songfestival. Diggeloo, diggelee. Ja, en Nancy, er is iemand jarig van onze DJ's.
1: Mm-hmm. Ja, inderdaad.
0: Wij zijn het niet vergeten, hè?
1: Nee, we hebben aan hem gedacht.
0: En
1: en dat is onze Bart.
0: Ja, onze Bart. Hij komt tussen 6 en 8 live. En mag er straks 1 opgeven.
1: Zal hem dat doen?
0: 1 of 2, mag er 3 zijn ook, hè?
1: Ja, op één been kunnen niet staan. Heet.
0: Dat zeggen ze altijd, hè? Nancy, maar dat is waarheid, hè? En ik heb, wij hebben een plaat gekozen voor de Bart. Zijn verjaardag. En ik hoop dat dat een goede plaat is voor jouw verjaardag. Cockrobin and the Promise You Made.
1: En dikke proficiat.
0: Proficiat.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
6: Radio Pros.
5: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever. Ed van Bever.

0: ja, Larissa en ik doe wat ik wil. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, wat vindt ervan?
1: Ik vind dat een mooi liedje.
0: Mooi, hè? Ja, zeker en vast. Ze mag er zijn, Larissa. Echt
1: zeker
0: waar.
1: Zeker en vast.
0: En ze heeft ondertussen al... de dochter zingt ook al mee, hè?
1: Sterren.
0: Sterren. Dus dat is, de toekomst is bijna verzekerd.
1: Ja, ja, ja.
0: Als Larissa luistert, en ze luistert veel naar Radio Pros, ze zal wel binnenkort nog een keer afkomen, denk ik. En dan moet ik er ook zijn, natuurlijk.
1: Ik,
0: het is ongelooflijk, inderdaad. Ja, Rafken Jongen, toch alstublieft. Oké, Danny Fabri. En als ik de zomer in je ogen zie.

0: Electric Light Orchestra met het nummer Don't Bring Me Down. Vrienden, we gaan stilaan richting het einde alweer van deze middagradio op deze vrijdag. Zo dadelijk is er Chris van Dijk met Studio NL. Ik wil allereerst Nancy nog even bedanken voor ja, erbij te zijn vandaag. Het was zeer aangenaam, vind ik.
1: En, graag gedaan dit. En ik vond het ook aangenaam.
0: Ja, dankjewel.
1: Misschien doen we dat nog een keer over, hè?
0: Dat komt wel, dat ga ik passen, oké. In ieder geval bedankt en graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Aan de luisteraars, allemaal een goede vrijdag gewenst en blijf luisteren naar Radio Pros FM. Suzy Quattro en Chris Norman met Stumbling In en ook nog deze van Bonnie Tyler.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

Zo, tot de laatste noot krijgen we te horen. Hè. Jan, vrienden, welkom op deze vrijdagnamiddag met wat regen. Maar ja, dat komt allemaal wel goed. Ze geven terug wat droog weer op. En even nog een woordje van drang. Van dank aan onze vorige collega, hè, Edje van Beveren. En dat voor zijn afgelopen 3 uur samen met zijn assistente Nancy. Zing, lach en leef. Hier is voor jullie, ja, Paul Bruna.

Ja, zing, lach en leven. Dat gaan we zeker doen. 2 uur lang Studio NL met Chris van Dijk. Hier bij Pros FM. Dit was Paul Bruna. En we gaan er nog zo'n goede gedraai van Marino. Keep on smiling. Hop, waar zijn we? Hop. We zijn vertrokken. Het is vrijdag. En het weekend staat voor de deur. Voilà.

Keep on smiling, Marino. Dat hier allemaal in Studio 1L. Zo, dit is een nieuwtje. Nog nooit gedraaid hier bij Proost Radio, hè. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Martijn Doma. Welkom, vrienden. Deze vrijdag namiddag.

Ja, we vergeten al de zorgen, hè. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ja, Milano Bisschop, waar ga jij zo laat naartoe? Joppa, we zijn aan het feestvieren. Het is vrijdag. Studio NL op jouw favoriete radio.

Ja, waar ga jij zo laat naartoe? Dat gaan we vanavond zeggen. Del Arno Bisschop was dat hier bij Pros FM. Veel leuker met jou. Frank Verkooyen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van ProsFM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Ja, deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor onze collega Rafke Vermoeze. Hè. Een vrijgezel, die gaat pas slapen, maar onze Raf die gaat vroeg gaan slapen. Hè. Ja, we gaan even de fanfare op jullie loslaten. Pascal Redeker. En ik hou van jullie allemaal. Welkom vrienden, Pros FM.

Ja, de keuzeplaat, hè. José Sepp. En de liefde, die blijft, hè. Een beetje vrede. Ja, dat hebben we wel nodig, hè. Hier is Jeffrey Benikom. Welkom, vrienden. Pros FM. Chris van Dijk met Studio NL. En dat op een regenachtige vrijdagnamiddag.

Ja, een beetje vrede, hè? Jeffrey van Betekom. Ja. Johnny Vleugels. Morgen heb ik hoofdpijn. Dat zegt Edje dikwijls, hè? Ja. Morgen heeft hij hoofdpijn. Nee, vandaag niet. Hè. Morgen.

0: Tros FM.
1: Goedemiddag.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Parel van de Zee. Dat was een heel mooi nummer van Frank Galan. En de volgende moesten we heel speciaal gaan draaien voor Molly. Draai er een van Danny de Rover, Chris. Wel, dat ga je doen, hè. Ik voel je hart. Welkom, vrienden. Studio NL met Chris van Dijk op vrijdagnamiddag.

0: met jou erbij kan ik alles aan.
1: Ja, ik denk dat Molly Ginder content gaat zijn, hè? Met een heel mooie van Danny de Rover. En ik voel je hart. En de volgende, die moesten we gaan spelen, gaan draaien. Ik kreeg een telefoontje van Johan. En dit voor zijn overleden tante moest ik Corrie Konings gaan draaien. Mooi was die tijd. Speciaal voor de tante van Johan.

Ja, mooi was die tijd, hè. Corrie Konings, heel speciaal voor tante Anne, die vandaag overleden is. En dat komt allemaal vanwege Johan. En we gaan verder met de hele leuke plaat van Johnny Sorrell. En dat werd aangevraagd door, ja, niemand minder dan ons Jacquelineke. En hier is ze, hè. Lieve moeder, heel speciaal voor Jacqueline.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be. Radio.

0: Ja, ik wil een meisje. Hugh Kramer was dat. En we moesten een plaatje gaan draaien voor Nancy. Die zijn weg naar Bornem, hè. Ze zijn onder de baan. En ze luisteren naar Proz FM. Cupido, Jan Smit.
1: Schade.

Ja, toch hele mooie muziek van Jan Smit, hè? Cupido. En het begint weer te regenen, mensen. Blijven zitten en luisteren naar Paros FM. Dans nog eenmaal met mij. Ja, we gaan binnen dansen, hè? Catharinus. En dat hier allemaal bij Paros FM. Studio NL. Tot 4 uur.

Ja, dans nog eenmaal met mij, hè. Catharinus, dat hier allemaal bij ProSofM Studio NL. Je bent de liefde van mijn leven. Aha, Michael Lanzo.

0: muziek.
1: Michael Lenzo. En de liefste die. En je bent de liefde van mijn leven, hè? Zo, we gaan Laura Lynn op jullie loslaten, een beetje, hè? Het is lang geleden. Je hebt me 1000 maal belogen.

Ja, het is toch fijn leuke berichten te krijgen. Wat een fijn programma. Daarvoor doen we het, hè. Je hebt me 1000 maal bedrogen. Laura Lim. En deze is heel speciaal voor de verjaardag van onze collega Bartje. Ja, hij is 18 jaar geworden, mag met de auto gaan rijden, hè. Elke dag weer een feest, zegt hij. Gerard Joling.

0: Goedemiddag. Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Flaming Meteor. En niets nodig. Zo, we gaan nog eentje, een hele mooie gedraaien van Janske. En in een woonwagen ben ik geboren. Ja, dat zou wat zijn, hè.

0: In een woonwagen ben ik geboren, Janske. We blijven bij onze noorderburen. Jan Blok. Een hele leuke plaat. Laat opa maar schuiven.
1: Laat opa.

Ja, laten we maar schuiven, hè. Die heer in de regen, hè. Het is hier aan het gieten. In onze groene villa in Heldergem. Maar het is hier lekker warm. Laat opa maar schuiven. En deze moest ik heel speciaal gaan draaien. Voor onze overbuurvrouw, hè. Celeste, vriendelijke dame. Moest er een wezen van Job Valli en Paul Anderson. Als ik weer denk aan vroeger...

Een hele mooie van Giovanni en Paul Anderson. Heel speciaal voor onze buurvrouw Celeste. Als ik weer denk aan vroeger, ja, dat is iets om waar van te zijn. Hè? Hier is Gina Kraus en ik zing voor jou in Leeds.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ja, zo, dat was Yves Segers. Hè. En we gaan door tot morgen vroeg. We gaan niet naar huis. Ik zou dat wel durven. Hè. De volgende plaat moest ik heel speciaal gaan draaien. En dat komt vanwege Hilde. En ze vroeg een plaatje van... ja, van Mieke, zaterdagavond. Dat voor Marina, Rita, Linda, Jacqueline. En ook aan ons natuurlijk. En alle luisteraars. Een prettig weekend. En allemaal het plezantste plaatje. Hè. Zaterdagavond van Mieke, Danny Christian. Groetjes vanuit Wellen.

Zo, deze moesten we heel speciaal gaan draaien voor Hilde en ja, allemaal die ik opgenoemd heb. Hè. Zo, en we gaan verder met een hele leuke. En dat op een vrijdagnamiddag. Zing, dring en dans. Jan van Elst, en het is vrijdag. Ja, dan mag er eentje gedronken worden, hè.

Ja, zouden we dat doen, naar het café gaan? Nee, zeker. Ja, ja, we gaan dat zeker doen. Het is vrijdag, zing, drink en dans, Jan van Elst. En hier is Gert Verhulst. Zijn James Cook, hè. Twee dikke vrienden. Muddy Waddo.

0: Muddy Waters, James Cook. Zo vrienden, dat was het weer. Studio NL op vrijdag namiddag met Chris van Dijk. Morgen vroeg, ja dan zijn het de vroege vogels. Hè? En luisteren zeker en vast, maar nu blijven luisteren. Straks hebben jullie, ja...
1: Is genoeg nu met jou spreken.
0: Ik kom er terug om 4 uur.
1: Zelfs mijn vrienden.
0: Ja, onze Gerrit natuurlijk, hè. Gerrit de Groot.
1: Toch ben ik veel te lang.
0: En dan krijgen we onze Bart. Tussen 6 en 8 live op de radio. En een verjaardag vandaag. Dus bellen en verzoeken maken. Verzoeken sturen. Zo, we gaan eruit met Yuri van Harnem. En ik heb jou nodig. Salukes, tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
4: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig. Dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
3: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
5: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
3: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.
9: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Helemaal together again. Het is vrijdag, jongens. Het is de laatste van de week. Maar ook de laatste vrijdag van de schoolvakantie. Jawel, dus 1 september komt dichter en dichterbij. Dus dat zouden we ook alweer geweten hebben. We draaien nog eens een fijne Janet Jackson hier op Radio Pros FM. Goed, dankjewel aan de lieve schatten die vandaag het mooie weer maakten hier. En ja, mooie weer is het niet zo fraai. Maar ja, we moeten het mee doen. Aanstaande dinsdag is het 1 september en dan wordt het weer ook alweer wat mooier. Heb jij naar de maatverduisteringen gekeken? Die moest er wel voorop staan natuurlijk, als je dat wou bekijken. Je had geen brilletje nodig om dat te zien, maar dat komt binnen 2 jaar pas terug. Dus als je het nu gemist hebt, heb je een herkansing binnen 2 jaar. Van de ochtend, 6:15 was het helemaal vandaag. En dan was het afgelopen natuurlijk. Hè. Dan heb je ook nog de computerspelletjes. De computerspelletjes die gaan helemaal kote los. Hè. Dan zeggen ze tegen de kleine mannen, je mag niet zoveel op de computer zitten. En wat gebeurt er? De ouders zijn ongeveer gemiddeld 30 jaar. En dan gaan die samen met de kleine mannen op de computer zitten. Dus de schermen zijn afgeraden. Je moet meer buiten spelen, maar dat wordt dan weer niet gedaan. We gaan daar straks meer over hebben. Nu heb ik voor jou deze fijne plaat klaarstaan. Want we gingen vandaag alleen maar zomer iets draaien. Maar ik heb geweldige verzoekplaten gekregen, maar er is weinig zomerse platen bij. Maar maakt niet uit. Iedereen zijn verzoekplaatje en daar zijn we ook enorm blij mee. Dit is The Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Onze vrij nieuwe collega Den Bart, die straks naar mij komt, is vandaag jarig. Hij gaat ook wel helemaal live komen vandaag, dus het zal wel de moeite zijn. Blijven luisteren straks na 18 uur, is zeker en vast de boodschap. Maar voor de jarige van vandaag, onze Bartse dus, moest ik dit plaatje spelen. Wide Between the Eyes van Wax. En dan heb ik nu voor jou een hit klaarstaan van lang vervlogen tijden. Dat doen we altijd rond 10 uur van de dag. En dat gaan we ook zo doen in het nieuwe Hits in de Spits. Het nieuwe seizoen daarvan hebben we dit als anekdote in ons programma gestoven. En dat doen we nu ook al vandaag. Dus deze Glenn Miller-kast staat klaar van een hit van lang vervlogen tijden. We gaan daar in de mood. Dan gaan we de trompet nog eens naar boven halen. Net na de oren slagen was dit een grote hit en daar gaan wij nog eens van genieten.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Heerlijk om deze nog eens terug te horen, aangevraagd door Linda Leus. En dat met deze Miley Cyrus, en niet van een jaar of 3-4 geleden met Flowers, was toen een nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Onze collega Jempy van Vlaanderen heeft ook wel een geweldige plaat uitgezocht. En dat is een Franstalige, denk ik dan toch wel. Joey Montagna, dat is de naam van de zanger. En de titel van de plaat is La Melodia. Het lijkt wel een beetje de Melodia van Vultura te zijn, maar dat zal het waarschijnlijk wel niet zijn. Zeer speciaal voor onze Jempy van Vlaanderen gaan we nog eens spelen natuurlijk op deze vrijdagnamiddag. Fijn dat je allemaal luistert. U luistert naar ProzFM Hits in de Spits tot en met 18 uur. Jawel, eventjes genieten van deze mooie Melodia.

als supertip van de week. Een lekker Nederlandstalig liedje dat lekker meezingbaar is en meedansbaar. José Sepp en de liefde die blijft. En daar ben ik ook enorm blij mee. Dan is het nu tijd geworden om eventjes naar rust te komen. Maar ik heb ook nog een verzoekplaatje van Anja. Anja, die ken je misschien wel, want die is getrouwd met Rudolf Stevens. En ze heeft nog eens gevraagd gehad om zijn liedje te draaien. Zijn laatste nieuwe single is dat toch wel. Ik hou van het leven van Rudolf Stevens, aangevraagd door ons Anja. Maar eerst gaan wij nog eventjes naar het rustmomentje. Better Be Home Soon van Quiet House komt eraan. En deze fijne van onze Tom Jones, die gaan we ook nog eens draaien.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
8: Ah.

toch dat die kan uithalen, die Evelyn Thomas. Een lekkere discoplaat van heel begin jaren 80. High Energy, die is niet te stoppen, die dame zegt. Amai, amai, amai, amai. Waar gaat dat naartoe? Jawel. Entertainment, dat moeten we zijn. Op een vrijdag namiddag natuurlijk. Straks om 5:00 gaan wij ook alweer het weekend afknallen. En dat doen we met een geweldige zomerplaat. Want het is nog altijd zomer. Het weer is misschien niet meer zo zomers. Het is ook wel een beetje frisser geworden. De 30 graden, die zijn weggespoeld met dat onweer. Maar wat wel we weten, dat is dat we toch een zomerplaat gaan draaien. Gaan we nog regelmatig een plaatje draaien uit de zomers van lang vervlogen tijden natuurlijk. Hè? Van de jaren 60 tot en met 2026. Dit is een zomerhit van 1989, waarvan de zangeres helaas overleden is. Net als Dolly Parton, die al een dag of drie overleden is uiteraard. Misschien draaien we in het tweede gedeelte ook nog wel eens een fijne hit van haar natuurlijk. De fijne countryzangeres, we zullen haar nooit vergeten. Lekker deze van de Lambada.

aangevraagd door onze lieve. Lieven heeft dit aangevraagd voor mij. Geen slingers aan de wand. André Hazes, wat een leuke plaat is dat toch wel. Maar ja, hij heeft ook al wel zoveel van die geweldige platen. De echte Smartlaps naar boven gehaald. Hè? Onze charmezanger. Excuseer, onze charmezanger, onze André Hazes. En deze plaat is dan weer aangevraagd door ons Greta. En Greta weet ook wel dat de zomer volle bak nog bezig is. Aanstaande zaterdag is het dan weer zover. Dan weten we wie dat de zomerhit gaat winnen. Misschien is dat wel Gert Verhulst en James Cook wel. Met Madi Wundo, waarom niet hè?

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circus.

0: atelier Sarah Kazi en een adembenemende slotshow vol trapeze-acts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM. Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
4: Zo is dat. En als dat zo is, dan gaan wij nu eventjes het weekend gaan overdoen. Met wat gaan we dat doen? Met ABBA zometeen, met Summer Night City en Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Het is zomer. Het is de laatste vrijdag van de zomervakantie. Dan moeten we toch nog enkele zomerplaten gaan spelen natuurlijk, hè. Beste vrienden, het is weekend.

0: Summer Night City was een van de platen die je in Habba's wereldje tot terecht kwam. Het Nederland 78 was toch wel een zomerrit natuurlijk. Hè. Beste vrienden, jawel, de Champions League is geloot. En dan weten we dat Liverpool een van de tegenstanders is. En dat we even kijken, Inter Milaan en dan heb je ook Napoli, PSV, de Hollanders, Stuttgart en Club Brugge. Die kunnen bij een thuis toch ook wel Aston Villa verwachten. Bodo en dan ook nog Lens. Dat zijn de geweldige tegenstanders van Club Brugge. Ze moeten daar toch wel de beide beste 16 horen. Willen ze doorgaan naar een volgende ronde? Alles is mogelijk, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Anderlecht speelt ook Europees, maar dat in de Europa League. Want ze hebben nu ook alweer met 3-0 zitten ze hier lekker te winnen. Dus het gaat toch wel goed vooruit voor die mannen. Goed, wat heb ik voor jou klaarstaan? Nog een paar zomerhits. En die zomerhits komen van onder meer Alvaro Soler komt eraan met El Mismo Sol. En deze is toch wel helemaal juist, hè? Die is weer voorbij, die mooie zomer. Waar halen we toch allemaal die geweldige platen van Gerard Cox?
1: Radio Pros. Breng je graag een bezoekje aan Radio Pros? Kom langs op zondagnamiddag in onze studio. Lijststraat 5 te Heldergem. Lijststraat 5 te Heldergem. Dit is Radio Pros. Van op het hoogste

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

Dit was ook alweer een lekker zomerrit van Enrique Iglesias uit de 90s. En dan hebben we het daar straks in dit begin van het programma gehad over computerspelletjes, de games. Jawel, de jonge gasten die gamen meer en meer. Maar niet alleen de jonge gasten, we hebben dan ook categorieën van de ouders, dat die ook wel nog veel gamen. Ja, die ouders die zijn eigenlijk met die gamers een klein beetje tot groot gebracht. Hè. In mijn jonge tijd had ik al een keer Nintendo. Dat heb ik pas later leren kennen. Maar dat was al als ik eigenlijk nog jong was en in de middelbare school zat. Maar dan had je ook nog computerspelletjes met voetballen en dergelijke meer. Nu zijn dat heel andere spelletjes uiteraard. Maar de gasten van 7, 8 jaar die zitten voor een computerscherm. Maar de ouders ook. Dus ze zouden maar beter samen een spelletje spelen. Dan weten ze helemaal precies met wat de jeugd van tegenwoordig aan het doen is. Maar ja, dan zeggen ze dan, video killed the radio star. En dat zouden ze misschien wel gelijk hebben ook. Hè? Want zouden ze naar de radio luisteren terwijl dat ze aan het gamen zijn? Nee, dat natuurlijk niet. Want dan hoort je de geluiden van het spelletje niet meer. Dit is Joe Valli, gewoonweg genieten.

Dat zijn zo wat de beste zomerse platen dat ik voor jou kon voorschotelen. In de summertime met de 70s, het 1970 om precies te zijn. Mango Sherry, die draait nog eventjes. En dat is nog eventjes een lekkere reggaeplaat waar alle remmen mee loskomen, waar iedereen op beweging komt natuurlijk. De Sunny Afternoon, dat moet je ook nog eens een keer bekijken. Uit 66 komen deze jongens van de Kicks en dan gaan we die nog wel eens draaien. Dat is toch wel eentje waarvan je zegt van, daar kom je toch wel mee in vakantiestemming, hè? Lekker niks doen en gewoon weg genieten. Of we gaan eens genieten van deze plaat.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM, Radio Proz.
2: Gerrit de Groot, de hits in de spits.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Als je dat draait, dan weet je dat er toch wel geweldige ambiance is natuurlijk. Hè. Deze Lou Vega Mambo nummer 5. En dan zitten we toch weer lekker bij de lekkere dansplaatjes uit de 90s. Goed, dan heb ik nu voor jou een lekkere plaat klaarstaan. Het komt uit de film. Niet Kokomo is niet de titel, maar wel Cocktail was de titel van de film. En dit liedje komt daaruit. De Beach Boys maakten platen in de jaren 60, maar bij deze plaat maakten ze toch wel een klein beetje een comeback. We gaan nog eens terug naar de zomer van 1988.

Rob de Nijs, het werd zomer. Jongens, ik kan daar niet genoeg van krijgen. Het is ook wel een van mijn favoriete zangers aller tijden. Zeker en vast als het gaat over Nederlandstalige platen. Toen werd het zomer. Het is tijd om afscheid te nemen. Onze bar staat helemaal klaar en die gaat helemaal live op de radio. Ik hoop dat het allemaal lekker goed mee zit. Hij heeft training gehad van Johnny Johnson. Zo, dus dat kan niet anders er dan goed zitten. Enfin, we gaan straks luisteren na 18 uur tot en met 20 uur. Met het programma Muziek Mosaïek. Dit is nog een plaatje op aanvraag van onze Celeste Overbuurvrouw. Ze zei, speel het tussen 17:45 en 18:00. Dan ben ik zeker thuis. En dan gaan we dat met heel veel plezier doen natuurlijk. De laatste plaat is King FK, als alles goed zit, met La Bomba uit 2000. Maar deze boyzone heb ik eventjes voor onze Celeste klaarstaan. Love Me For A Reason, dat is nog juist ook. Je moet van iemand houden voor een of andere reden en niet zomaar. Wat mij betreft, ik ben er graag aanstaande zondag weer tussen 18 en 20 uur. Nog een hele fijne avond en veel plezier met Bart.

0: dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Een getroostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
1: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
0: In Brussel patrouilleren al militairen aan treinen en metrostations. Maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Ruiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen. 3 mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
2: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
0: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We zijn er dan net ingevlogen met Ariana Grande en Hate That I Made Love Me. Welkom vrienden, dit is een historisch moment, want je luistert naar de allereerste live-uitzending van Muziek Mozaïek op vrijdag. Dat zal misschien niet elke keer lukken, dat is niet alles, want het is vandaag dubbel feest. Jouw gastheer Bart van Elst is vandaag ook eens jarig. Maar we vieren dat vooral met de allerbeste muziek. Wat dacht je van de volgende?

Ik zou me nog eens omdraaien als ik de opposites was, maar dan wel in de slaap. Maar geen nood van het slapeloze. Gaan we zo dadelijk over naar iets anders. En we gaan ons overgeven aan de Beatles met Twist and Shout.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Charles en Eddie met een schuldgevoel over Would I Lie to You? Zoals onze volgende die er zo meteen aankomt. Dat is Lionel Richie. En als die dan als die maar niet bezeten is met Stuck on You, ik kan nog altijd een app sturen naar mij voor een groeten of verzoeken.

Crisscross Amsterdam zat even niet op de pechstrook, maar op de vluchtstrook. En straks mag José Sepp de liefde onveranderd laten met onze supertip van de week. Maar dan is het gevoel van onze Justin nooit te stoppen. Moet ook erg zijn.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

beginnen naar de jaren 80 met Christopher Cross, die net de zeilen in de wind trotseerde. We hebben nog een verzoekje gekregen, binnengekregen van Molly. Fijne avond, Bart. Graag een verzoekje van Vaya Condios en What's a Woman. Die komt er zo meteen aan.

0: Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Jeremy Vrilling is op weg naar zichzelf, maar wij zijn in deel 2 op weg naar de zon, die straks zal schijnen met de Beatles. Welkom ook in deel 2, in het zonnetje in huis natuurlijk. En ik kan nog altijd bellen, zoals we daarnet een aantal verzoekjes binnengekregen.

0: gekregen hebben. En die zullen we dan ook behandelen.
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Ja. Op weg naar zichzelf. Dus hier zijn ze dan, de Beatles.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Clouseau moest al meerdere brandjes blussen, eerst nog met die brandweer. En in 2001 mochten we een brandend avontuur beleven. Ik heb er ook nog een verzoekje binnengekregen van onze Raf. En die draaien we na de remix van Outfield, want die hebben we eerst nog in petto. Daarna, Raf, krijg je jouw plaat van Dara en Banga Ranga.

Ja, blank gas geven. Je moet gas geven op vrijdag. En dit deden we met Line de Pauw. Je kan natuurlijk ook nog even een verzoekje binnenbrengen. Een verzoekje voor de een of andere. Want zo hebben we er eentje van Chris uit Turnhout. En die had graag een plaat, een nummer gekregen van Isabelle A. En dit speciaal voor zijn moeder. Dat gaan we zo meteen gaan draaien zien. Dat is er eentje van... Dat is eentje voor de beestjes onder ons. Geen lekker beest.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Thomas Jungen, de probleemoplosser van dienst, maar dan op zijn Spaans advies, terwijl we toch nog altijd in het programma blijven. En je kan nog altijd verzoekjes indienen. Straks is Johan en Frida aan de beurt, maar we gaan toch eventjes plaatsmaken voor voor Chaka Khan. And I'm every woman.

Amai, zweten dat ik doe om die Sweet Dreams van de Eurythmics met Annie Lennox. En er is ook nog een verzoekje binnengekregen van Johan en Frida uit Herzelen, onze vertrouwde luisteraars. Graag een plaatje van Mike Brandt en Rien Kien Larme uit 1972.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Dabus met Do You Want Me. Dat is eigenlijk de plaats die we moesten draaien voor Frida en Johan uit Herzelen met Do You Want Me. En Nancy, die was ook een beetje opgewonden, want die wou de plaats van de Pointer Sisters. En ja, zo opgewonden zoals ze was, zo opgewonden zijn wij ook natuurlijk.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Het was daarnet even tijd om de wapens te testen met de army van Status Quo. Ikzelf zal de wapens laten zwijgen. Ja, ik zal dat toch proberen. En ik zeg als commandant, I like to move it, en dat ga ik ook doen. Graag ben ik zondag terug op de afspraak, zo rond de klok van 12 uur, voor de middagradio, al dan niet met Raf. Tot dan, vrienden!
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX. In alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

0: zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
0: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedenavond.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vanavond en morgen nog terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dat is een initiatief van onder meer Natuurpunt. Je kan wandelingen maken of lezingen volgen, want de vleermuis moet beter beschermd worden, zegt Nathalie Sterks van Natuurpunt.
5: In Vlaanderen leven 18 soorten vleermuizen en 10 daarvan zijn bedreigd. En dat komt onder andere door de toenemende lichtvervuiling. Het zijn nachtdieren, ze jagen in het donker en het licht verstoort dan hun vliegroutes. Maar er is ook het verdwijnen van natuur en het aantal insecten dat sterk gedaald is. Want een vleermuis eet per nacht een paar honderd muggen en ze helpt ons ook in de strijd tegen ziektes en plagen.
3: Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer.

0: Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.